0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is alweer donderdag. En wat een week. De heetste week ooit. Tenminste, daar ziet het wel een beetje naar uit. Dit is de ochtendshow, want wij zijn er gewoon. Ik ben Arnoud en dit is Mayoni.
0: Ja, inderdaad allemaal. Goedemorgen. Als je nu trouwens naar buiten loopt. Arnoud, je hebt het wel over de heetste week. Maar als je nu naar buiten loopt, valt het allemaal nog wel mee, hè? Ik bedoel, het is nu nog geen 30 graden.
2: Nee, zeker niet. En het is nu donderdag. En, maar ik zit even naar morgen te kijken. Morgen wordt vrijdag. Dus ze hebben gezegd, de komende nacht wordt
0: van
2: de heetste nacht. Ja, dat wordt de heetste nacht ooit in Nederland gemeten.
0: Weet je, dat is helemaal niet zo erg. Want als het hartstikke warm is, kan je toch niet slapen. En drie keer raaien wie vannacht moet spelen.
2: Ja, dus het wordt inderdaad de heetste nacht. Sterker nog, het wordt een oranje nacht. Want om 1 uur dan moet Nederland spelen. Dus ik zou zeggen...
0: Als je dan toch niet kan slapen, kan je net zo goed even voetbal kijken.
2: Precies, dat komt toch hartstikke goed uit. Dus de heetste nacht, dat klopt. Want er wordt gespeeld. Dus dan staat iedereen naar die tv te juichen. Dan word je nog warmer. Nou goed, ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. Wel iets om naar uit te kijken in ieder geval.
0: Ja.
2: Dit is de ochtendshow met natuurlijk de vaste onderdelen. De ontbijttip, we hebben de platenkast. En we hebben een doelboek van Bobo, het vakantieboek. Nou, misschien wel twee. Want gisteren was er wat mis met het prijsvraagformulier. En we gaan er gewoon vandaag twee weggeven, denk ik. Hè?
0: Wacht even, dat zeg jij nou wel. Maar ik ga over de prijzenkast, hè?
2: Dat is waar. Nou, dat laat ik dan even aan jou. We gaan wel beginnen. Want dat weet ik zeker. We hebben een hoop liedjes te draaien. Dit is Opstaan met Arnoud en Mayoni. En
0: vandaag als allereerste met Samson en Marie.

0: Och, lieve kinderen, zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken, midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: Twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist al dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet lekker? Hé, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Van verdorie. Patser, praatjes maken, opschepper, harige enge...
0: Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje. Nou. Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: Dat is vreemd.
1: Wat?
0: Ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
1: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
1: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even. Ik heb een idee.
2: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
1: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
1: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
1: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
1: Nog even wachten.

0: Wat vies, wat smerig. Water, ik heb water nodig. Ik moet overgeven.
1: Wil je nog een pannenkoekwolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
2: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
0: Oh, nee. Hou op. Oh, ik voel me zo moe.
3: Boontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar

0: Suzanne en Freek hoor je natuurlijk ook bij ons op Hallo Kids Radio. Want we draaien niet alleen maar kindermuziek. Want er zijn ook hartstikke veel kinderen fan van Suzanne en Freek.
1: Ja, maar natuurlijk, Suzanne Freek, hartstikke populair. Dit is de ochtendshow met niet alleen de leukste liedjes, maar ook het laatste nieuws. En daarvoor gaan we even naar Turkije.
0: Oh.
1: Eergisteren, dat was dinsdagavond, was er een balletvoorstelling in Turkije.
0: Ja,
1: balletvoorstelling, ja, je moet ervan houden. Maar dan staan mensen heel mooi te dansen en zo. En daar werd de voorstelling gespeeld over het beroemde verhaal van Romeo en Julia.
0: Oh ja, dat kennen we wel, ja.
1: En dan heb je op een gegeven moment een dramatische slotscène. Waarbij Romeo eigenlijk dood op de grond ligt.
0: Ja.
1: Die ligt daar. En miauw, miauw, komt een kat het podium opgelopen.
0: Huh? Oké. Okay.
1: Dus hij zit helemaal in zijn rol. Hij ligt daar dus op het podium. En die kat denkt, hey, wat gezellig is het.

0: Die gaat lekker naast Romeo liggen. Gaat een beetje met zijn haar spelen. Dus het hele publiek die schoot keihard in de lach.
1: Ja.
0: Maar die dansers, ja, die bleven gewoon in hun rol.
1: Oh, is wel
0: dat hebben ze
1: dan
0: heel knap gedaan. En ze hebben dus zonder blikken of blozen de hele voorstelling uitgespeeld. En uiteindelijk kregen ze een applaus met de kat in hun armen.
1: Nou, kijk, joh, dat is helemaal leuk. Ja. Die kat dacht ook, ik wil ook beroemd worden. Ik kan ook wat jullie kunnen.
0: Nou, het zijn echt hele leuke beelden en uiteindelijk ook heel grappig. En uiteindelijk kreeg dus ook de kat het applaus. Nou, en de kat vond dat maar wat leuk, dus die zal vast vaker opduiken.
1: Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Nou, ik vind het wel heel leuk, want beroemde dieren, die zijn er natuurlijk af en toe wel. Maar op deze manier is het wel heel knap. Die heeft gewoon het theater ingelopen gedacht, jongens, jullie kennen mij nog niet. Maar na vandaag kennen jullie me allemaal.

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Hij is normaal gesproken altijd heel druk in de natuur. Maar af en toe maakt hij daar wel eens een liedje over. Cas de Ranger. Ja, en die liedjes zijn nog niet zo heel oud voor de platenkast. Maar nu gaan we, als het goed is, dus flink terug in de tijd. De platenkast van Arnoud. Hoe ver terug gaan we, Arnoud?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het opgezocht, maar ik ben het meteen weer kwijtgeraakt. Want ik ben natuurlijk van alles tegelijk aan het opzoeken. Maar volgens mij weet ik het al. We gaan terug naar 2011. Dat is 15 jaar geleden.
1: Zo, dat is lang geleden. Ja.
2: Lady Gaga, we zitten, dat is een beetje de artiest. Die staat deze week in het zonnetje in de platenkast. Mm-hmm. Ik merk wel dat we vooral liedjes hebben uit de tijd tussen 2006 en 2012. Dus een beetje de eerste periode van Lady Gaga. Terwijl ze natuurlijk nog steeds hits maakt.
1: Ja, maar Arnoud, ik heb jou een hele lijst gegeven waar je uit mag kiezen. Dus dan moet je zelf dan ook iets anders kiezen natuurlijk, hè?
2: Ja, nee, maar ik vind het juist leuk. Want dit zijn liedjes die ik dan wat meer ken dan de latere liedjes.
1: Ja, dat snap ik, ja.
2: We gaan voor een heel opzwepend liedje. En dat liedje heet Born This Way. En als je dat vertaalt, betekent dat... Ja, zo ben ik nou eenmaal geboren.
1: Mm-hmm. Ja, dat is een hele bekende. Doen. Ja.
2: 2011. We gaan luisteren naar Lady Gaga met Born This Way op Hallo Kids Radio. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Fred heeft ook een liedje gemaakt over de zomer. En deze was dan natuurlijk echt weer voor kinderen bedoeld. En wat ook nog echt uitgebreid voor kinderen bedoeld is, is natuurlijk die prijsvraag. Want er ligt hier een superleuk vakantieboek in de studio. Maar ik denk dat papa en mama hem veel te makkelijk gaan vinden. Ja,
1: ja, dat snap ik wel.
0: Ja, maar dat komt. Hij is namelijk van Bobo. Echt leuk voor de wat jongere kinderen. Ja, en ik denk dat papa en mama... Nou ja, misschien dat die het juist wel leuk vinden. Dat ze zeggen, hé, eindelijk eens een keer niet zo'n moeilijk puzzelboekje. Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Oh ja. Ja. Nou, het Bobo vakantieboek, dat kun je winnen. Het is namelijk tijd voor die supergeheime...
0: 10 voor 7 prijsvraag!
1: Prijsvraag!
0: En deze week, nou ja, wat we al zeiden, hè? Een vakantieboek van Bobo, het hele bekende blauwe konijn. En het heeft al meer dan 100 pagina's, dus altijd leuk om zoiets mee te nemen als je op vakantie gaat of gaat logeren of gewoon lekker in de tuin. Alleen, ja, gisteren wilden we er een weggeven. Toen hadden we een beetje een klein probleempje met onze website. Inmiddels is het, als het goed is, weer opgelost. Dus ik had gisteren beloofd om dan dezelfde prijsvraag te spelen. Dus als je toevallig denkt, ja, maar gisteren wist ik het antwoord en nu nog steeds, dan kan je het nu natuurlijk even opnieuw insturen.
1: Nou, let op. Het boek kun je winnen als je de vraag die Marjoni zometeen gaat stellen goed kan beantwoorden. Daar gaan we.
0: Oké, komt-ie. De vraag is, uit welk land komen de koala's? Dus nog een keer, uit welk land komen de koala's? Is dat...
1: A.
0: Uit Australië? Of is dat...
1: B.
0: Uit Spanje? Of is dat...
1: C.
0: Uit Engeland? Dus uit welk land komen de koala's?
1: Nou, ja, je mag het zeggen. A, B of C. Uit welk land komen de koala's? Als je het weet, mag je meedoen via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en vul dan je naam in, je telefoonnummer en het goede antwoord A, B of C. Heel veel succes.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
4: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
5: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
4: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 7 minuten over 7. Goedemorgen. Leuk dat je luistert naar de leukste zender van Nederland. Voor alle kinderen van Nederland. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer donderdag. Dus dat betekent nog 2 nachtjes slapen. Dan is het lekker weekend. Maar nog ietsje korter. En dan moet Nederland natuurlijk weer spelen op het WK. Want ja, heel veel mensen die dachten dat het vrijdag op zaterdag is. Maar het is dus donderdag op vrijdag.
2: Ja, dat had ik ook even. Ik dacht, oh, dat is lekker op zich. Als het dan toch 's nachts is, dan is het in het weekend. Maar vergeet het maar, het is donderdag of vrijdag. Dat zou me niks verbazen, want vrijdag wordt de heetste dag ooit zo'n beetje. Dat heel veel scholen gewoon vrijdag dicht zijn. Dat idee heb ik. En dat iedereen denkt, we gaan maar lekker 's nachts voetbal kijken. En voor de rest geloven we het wel.
3: Goed punt. Hoe doen wij dat? Wij kunnen niet echt dicht zijn.
2: Nee, je hebt het handig bekeken. Want vrijdagochtend ben je altijd even vrij.
3: Dus, ja, dat klopt. Maar dan nog, Hallo Kids Radio is niet dicht, toch?
2: Nee, we zijn er gewoon met de ochtendshow. Dus nee, dat komt helemaal goed.
3: Ja. DJ Arnoud doet altijd de ochtendshow alleen op vrijdag. Dus Arnoud, jij moet wel 3, 4, 5, 6 wekkers zetten, hè, voor de zekerheid.
2: Ja, dat ga ik ook zeker doen. De ochtendshow met zometeen een ontbijttip. We hebben natuurlijk het Bobo vakantieboek nog wat we gaan weggeven. En ik ben gisteren, dat was wel bijzonder, in Almere geweest bij Music Kids. Dat zijn muziekstudio's in ziekenhuizen en kinderklinieken. En daar wordt muziek gemaakt. Er staan DJ's, sets, drumstellen, alles erop en eraan. Daar heb ik een soort podcast opgenomen. Mm-hmm. En daar kwam ik een paar hele leuke meiden tegen die ook nog eventjes een akoestisch optreden hebben gegeven.
3: Nou, kunnen we daar zo een stukje van laten horen?
2: Ja, zeker. Want deze meiden die gaan aanstaande zaterdag ook optreden.
3: Oh.
2: En dat is hartstikke leuk. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.
3: Want zo'n studio van Music Kids, daar kom je natuurlijk niet zomaar. Want ja, laten we eerlijk wezen, hoe minder je in het ziekenhuis ligt, hoe beter natuurlijk, hè?

0: Wolf en Klein Duimpje die zongen over Roodkapje. Maar eigenlijk was dat het een melodietje van iemand anders natuurlijk. Hoorde je hem, Arno, nog? Het melodietje wat het eigenlijk was?
1: Ja, dit was natuurlijk van de grote vrienden van Jan Smit. Namelijk Nick en Simon en Rosanne.
0: Ja, want het leuke is, ik kreeg namelijk een berichtje van de mama van Maxime. En die zei, hey, ik ken dit liedje ergens van, maar niet deze versie. Dus ik dacht, het is toch leuk om dan even mama Maxime te helpen met een soort oh ja momentje. Want het kan zomaar zijn dat ze dacht, oh ja, ja, die ken ik wel.
1: Ja, dat is zo. Hey, ondertussen is het, het is al 7:15 geweest. Mm. En we gaan natuurlijk smikkelen. Nou, heb ik gisteren, ik weet niet of je daar klaar voor bent, de tip gekregen, kunnen we iets met de kersen doen?
0: Oh ja.
1: Ja. Oh nee, je gaat toch niet zeggen dat, dat je dat vergeten bent, hè?
0: Nee, ja, ja.
1: Nou, dan doe jij even jouw tip. Dan heb ik nog iets leuks voor de avondmaaltijd. Een lekkere salade met kersen. Daar kom ik dan straks even op terug.
0: Oké, nou dan gaan wij eerst gewoon even naar de ontbijttip.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, want ik had namelijk een ontbijttip voor een ijsje.
1: Oh ja, dat is ook lekker natuurlijk.
0: Ja, ja, kijk, en dan kan je natuurlijk allemaal ijsjes maken. Nou, iedereen kent vaak wel hoe dat moet, hè? Met een beetje limonade, een beetje water, bla bla bla. Nou, heel simpel. Maar ik dacht, we gaan het eens even wat anders doen. We gaan namelijk maken, komt-ie, een ijsje met avocado. Mm-hmm. Ja.
1: Oh, dat zou ik nou niet meteen als combinatie zien.
0: Ja, maar het is wel lekker hoor. En het leuke is, zo'n avocado, daar heb je het een en ander voor nodig. Je hebt nodig dus avocado's. Die ga je even in stukjes snijden. Dat die in de blender kunnen. Daar ga je een beetje limoensap bij doen. We gaan eerst beginnen met 1 limoen. En een paar lepeltjes yoghurt. En dan gaat hij even flink husselen. En dan is even de bedoeling dat je het wel eventjes gaat proeven van tevoren. Want kijk, daarna kan je er nog bepalen, doen we er nog een limoen bij? Ja of nee?
1: Oh ja.
0: Want anders, als je hem namelijk er allebei meteen in doet, 2 limoenen. Ja, en je denkt, oei, oei, oei, het is een beetje te zuur. Dan krijg je hem er weer niet uit. Dat gaat niet, als hij door de blender is geweest.
1: Nee, dat is zo.
0: Kijk, je mag wel een klein beetje helpen met natuurlijk een beetje honing erbij doen. Of andere siroop, dat helpt natuurlijk wel. Maar goed, dan nog. Dit is wel een hele gezonde tip. En een avocado is redelijk romig. Dus je kan er nog een banaan bij doen om hem wat zoeter te maken. Nou, als je hem dan helemaal door elkaar gehusteld hebt in de blender, heb je natuurlijk nodig je ijs. Vormpjes, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Vormpjes, tray. Nou, daar giet je alles in. Stok je erin en in de vriezer. Enig is alleen wel, als je dit vandaag zou maken, ja, die ijsjes zijn nooit op tijd klaar voordat je naar school moet. Dus dan zou het een ontbijttip worden voor alvast voor morgen. Maar wel heel gezond, want een avocado is goed voor je. Een limoen is goed voor je. Een beetje natuurlijke yoghurt, naturel yoghurt. Een beetje banaan, een beetje ja, dat was het trouwens, dat zit er allemaal in. Super gezond, kan prima. Ijsje in de ochtend.
1: Ja, denk het ook, jij inderdaad. Oh, wat lekker dat je daar al mee begint.
0: Ja, nou ja, vooral met deze temperaturen is het denk ik toch wel een idee hoor. Om nu alvast even na te denken dat je morgenochtend met een ijsje kan ontbijten. Nou heb je er namelijk tijd voor. Alleen, ja, kijk, een ijsje, als je dat in de vriezer gaat zetten, dat moet minimaal 3 uur in de vriezer. Want anders heb je kans dat hij nog niet helemaal goed bevroren is. En dan wil je hem uit het bakje halen en dan breekt hij doormidden. Want dan is de binnenkant misschien nog niet helemaal goed bevroren.
1: Nou, ik zou zeggen aan de slag. En misschien blijft het vandaag niet bij dat ene ijsje met avocado, hè?
0: Ja, maar jij had ook nog een tip voor de kersen. Of gaan we die dan straks doen?
1: Nee, die doen we straks.
0: Oh, die doen we straks. Nou, eerst even een lekker ijsje dan als ontbijt. MUZIEK

Dan gaan we nu rijden

0: De cowboydans hoor je natuurlijk bij ons op Hallo Kids Radio. Nou, Arnoud, je hebt net al een klein beetje verklapt wat jij gisteren aan het doen was. Dat jij een bijzonder bezoek hebt gedaan, als het ware. Waar nog een belangrijk optreden uitkwam.
1: Ja, dat klopt. Ik ben gisteren... Dat was wel mooi. In de studio geweest van Music Kids. Daar ben ik eerder al in een studio geweest van Music Kids in Utrecht. In het Maxima ziekenhuis. Ja. En Music Kids is een stichting. En die bouwen hele mooie muziekstudio's in ziekenhuizen. Nou ja, misschien ben je wel eens in een ziekenhuis geweest. Dat is natuurlijk... Ja, dat is niet leuk. Dat is geen gezellige omgeving vaak.
0: Nee, heel erg wit ook.
1: Ja, en hoe leuk is het nou als je bijvoorbeeld daar langer moet zijn voor een dag of nog langer. Dat je naar zo'n studio kan en even alle zorgen lekker vergeten. En met muziekinstrumenten kan spelen. Daar staat van alles. Van een sitar tot een drumstel, tot een gitaar, tot de conga's. Maar ook een DJ set. Dan kun je lekker mixen en zo. En gisteren sprak ik een aantal kids die daar vroeger kort of misschien wat langer zijn geweest. En ja, ik zeg kids, maar de meiden die ik sprak, drie van de meiden, die zijn volgens mij al 17 of 18. Ik sprak daar met bijvoorbeeld Noella, met Rebecca en Lorena. En ja, toen vroeg ik op een gegeven moment, kunnen we ook een beetje muziek spelen? Want we zitten natuurlijk in de studio. Ze hebben daar een muziekinstrument leren spelen. Oh. Nou, Rebecca bijvoorbeeld, die is heel goed met de basgitaar. Lorena met de drums. En Noella, die kan goed gitaar spelen. Nou, toen hebben ze even, twee van de drie dames, even een stukje gespeeld. Oh. Je mag hem vast aanzetten, want ik denk, nou, dat moeten we op de radio uitzenden alvast. Want dat is natuurlijk hartstikke mooi. Nou, luister even mee. Live opgenomen in de studio van Music Kids gistermiddag.

0: Nou, dat is wel inderdaad een applausje waard, hoor. Wat hartstikke goed gedaan. Ik wist helemaal niet dat er ook in gezongen werd. Dat had je even niet verteld.
1: Ja, dat is een verrassing. Want we hebben de eerste akoestisch opgenomen. Toen begon Rebecca mee te zingen. Ik zei, maar daar moeten we ook even opnemen natuurlijk. Dus, en dan moet ik wel bij zeggen. Rebecca is normaal gesproken de bassplayer. Dus die speelt de bas. Is dus niet de zangeres van de band. En die zong dit toch maar eventjes gewoon. Zo even gewoon zonder dat het was voorbereid.
0: Ja, knap,
1: en het leuk is nou. Die meiden hebben elkaar leren kennen. Dus via de Music Kids studio.
0: Mm-hmm.
1: En zijn uiteindelijk samen, dus, nou, ze vinden muziek spelen leuk, maar zijn dus samen een band geworden. En die band heet, ik heb beloofd om het te gaan zeggen, te vertellen, dat is de band Not the Birds. Oftewel, niet de vogels.
0: Dat is wel en, grappig.
1: Ja, dat is echt heel grappig. Ik zou je straks een plaatje laten zien. Je kunt ze volgen op Instagram. Dat is Not the Birds, de band. Dus dat zouden ze best wel leuk vinden. Volg ze eventjes. En aanstaande zaterdag, dan gaan ze optreden in Almere, 27 juni. Zeg ik dat goed? Is dat aanstaande zaterdag?
0: Ja, dat is aanstaande zaterdag.
1: Ja, dat is aanstaande zaterdag.
0: Ja.
1: Dan gaan ze gewoon optreden. En ze zeggen, wij zijn de duiven van Almere.
0: Ah.
1: Luid, irritant en overal waar je ze niet wil hebben.
0: Nou.
1: En nee, we zien geen verzoeknummers. En dan staat er tussen haakjes, tenzij je ons betaalt, ifrit.
0: Nou, ja, nou ja, dat snap ik ergens wel. Ja.
1: Nou, ja, leuk hè. Not the Bird. Dat is hartstikke leuk. Goed, zometeen gaan wij zingen voor de jarige, maar eerst nog een liedje.

0: Ik dacht, we hadden het net over muziekkids. Dan moeten we natuurlijk even dat liedje draaien waar de perfecte boodschap in zit. Muziek verstaan we allemaal. Het maakt niet uit waar je bent, wie je bent. Overal kan je dat horen. En over muziek gesproken, Arnoud. Ja, dat hoort natuurlijk ook bij verjaardagen.
1: Volgens mij is er hier iemand...
0: Ja, want het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 25 juni.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Ik heb even de bekende mensenjarige kalender gekeken. Nou, er zitten niet heel veel mensen in die wij kunnen kennen. Of jij aan de andere kant van de radio. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk wel de Hallo Kids Radio kalender met alle jarige luisteraars.
0: Ja, absoluut. En ik zie daar een aantal jarigen staan die wij natuurlijk uitgebreid eventjes in het zonnetje gaan zetten. Wat dacht je bijvoorbeeld van Svenik? Die is al lekker lang aan het luisteren naar ons. En ik weet zeker dat ze er ook helemaal klaar voor zit dat wij vandaag speciaal voor haar verjaardag gaan zingen. Dus Svenik, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En dan hebben we ook nog een andere luisteraar die erop staat, namelijk Bas. En ja, Bas, die is er als de kippen bij. Hè? Als er een nieuw liedje is, dan stuurt hij ons dat heel snel. Hey, hebben jullie dat nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen al? En ik weet toevallig dat Bas een groot fan is van Kate. Dus Bas, daar komt een liedje straks aan voor jou. Speciaal als extra verjaardagscadeautje vanuit Hallo Kids Radio. Maar eerst natuurlijk gaan we even zingen. Want ja, ik weet eigenlijk niet of Kate die ook gemaakt heeft. Maar deze versie kent sowieso iedereen.

0: Bekende muziek van het Junior Songfestival, Ralph Makkenbach. En het leuke is, al die muziek die kan je natuurlijk de hele dag door horen. Allemaal verschillende liedjes. Maar je hoort natuurlijk ook een prijsvraag. We moeten hem nog even herhalen. Maar Arnoud, ik heb even een berichtje binnengekregen via de Hallo Kids radiotelefoon. En dat is toch wel een belangrijk berichtje. Want Fermina die zegt namelijk, wij hebben vandaag tropenrooster en morgen ook. En dat betekent dat de school al om 8 uur begint. Oei, hoe doen we dat dan met de prijsvraag?
1: Dan moet ik die misschien morgen wat eerder doen.
0: Ja, en nu dan? Want dan moeten we nu misschien wel heel erg snel opschieten. Dat we dan toch nog even snel dat kunnen doen. Want misschien dat niet iedereen een prijsvraag heeft.
1: Let op. Het is nu tijd voor de prijsvraag. We gaan dat heel snel doen.
0: Je kunt winnen.
1: Een vakantieboek van Bobo met 100 pagina's. Dat kun je winnen. Zometeen doe je best, maar dan moet je wel wat voor doen. Marjoni gaat de prijsvraag van vandaag nu stellen.
0: Oké, komt-ie. De vraag is, uit welk land komen de koala's? Dus nog een keer, uit welk land komen de koala's? Is dat A uit Australië? Is dat B uit Spanje? Of is dat C uit Engeland?
1: Nou, dat is de vraag. A, B of C? Doe mee via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje winnen en doe mee. Roy, jij hebt ons gisteren getipt dat het even niet werkte. Dat klopt, daar zijn we druk mee bezig geweest. Meneer Sonny heeft dat gedaan. En meneer Sonny is altijd heel handig. Die slaat gewoon een paar keer op die computer. En die typt wat codes in. En die is er zo slim mee. En opeens, hoppakee, doet hij het weer. Dus je kunt gewoon meedoen. Vanaf nu dus, voor die prijsvraag. Nog één keer de vraag.
0: Oké, laatste keer voor dat Bobo vakantieboek. De vraag is, uit welk land komen de koala's? Is dat A uit Australië, B uit Spanje of C uit Engeland? Ja.

elkaar. Knippen en plakken zonder schaar. Ik zie de zon in de blauwe lucht. Een muis is niet goed ingeplukt. Kijk die vogels, een hele zwerm. Nee, je hoeft niet bang te zijn voor vogelpoep. Het is maar een computerscherm.

0: Ik denk dat we dat wel een paar keer nog gaan doen deze week. Lekker buiten spelen met die warmte. En buiten spelen, dat kan natuurlijk met muziek, maar dat kan ook zonder.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou ja, misschien dat je wel superfan bent van Lady Gaga. Dan is dit natuurlijk je moment even om die radio extra hard te zetten. Want we zetten haar deze week in het zonnetje met de platenkast.
2: Ja, Lady Gaga die heeft zoveel hits gemaakt. Mm. En we hebben ook dat hele mooie liedje nog niet laten horen volgens mij. Dat was ik even vergeten uit die film.
0: Lekker duidelijk. Weet je hoeveel liedjes Lady Gaga gemaakt heeft? Arnoud, je hebt nog nu en morgen ook nog en morgenmiddag ook nog. Dus volgens mij komt het wel goed.
2: Nee, dat snap ik. Daar heeft ze met die bekende acteur gezongen. Nou goed, daar kom ik nog wel op. We gaan nu naar een liedje uit 2009. Ook weer uit een beetje de beginperiode. En dat liedje heet Bad Romance. Ik moet opeens bedenken aan Bad Bunny.
0: Nee, dat is heel iemand anders. Nee, dit is dat liedje waar Lady Gaga vooral heel erg om bekend werd met... Goed, ik kan hem niet helemaal, maar dit ongeveer.
2: Sorry, je viel even weg. Kun je dat nog één keertje doen?
0: Nee. We gaan hem gewoon aanzetten. Ja, dat gaan we doen.
2: Ik kom opeens op Bad Bunny, want die wordt vandaag wakker vlak bij mij in Arnhem in de buurt. Want die heeft 2 dagen in de Gelderdome opgetreden. Maar goed,
0: ja,
2: dat is een
0: leuk
2: ander verhaal.
0: Gaan we niet meer doen. We gaan nu luisteren naar Lady Gaga, Arnoud.
2: Bad Romance. Zoals Mayonium net al zong, hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Nou, ik deed hem toch redelijk goed. Dat Nou goed, Lady Gaga kan het beter, hè?
1: Ja, ja, dat is zo. Hey, het is, even kijken, 8:08. En je hoort het al aan de muziek. Wij gaan bellen met iemand die heeft meegedaan aan de supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: Spannend. Wie gaat er vandaag met het vakantieboek van Bobo vandoor? Ja. Ben benieuwd. Hallo. Goedemorgen met Aarta Mayoni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, ik ben op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Ja, ik ben even op zoek naar Hanna. Hanna, staat al in de tuin. Kom.
0: Oh, die staat al in de tuin. Oh,
2: je moet even we gaan even naar binnen. Zet even de radio uit.
0: Stonden jullie al op het punt om naar school te gaan?
2: Ja, we gaan zo naar school, ja.
0: Oh ja. Ja, dan moeten we even opschieten natuurlijk, ja.
2: Ja, dat komt goed, komt goed, komt goed. Dat moet zijn.
0: Is Hanna inmiddels in de buurt?
2: Ja, Hanna is hier.
0: Ja. Goedemorgen, Hanna.
2: Ik heb de speaker te.
0: Goedemorgen met Aarde en Mayoni van de radio.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, Hanna, ik hoorde van papa dat je al in de tuin stond. Zeg, sta je al helemaal klaar om straks naar school te gaan?
3: Ja.
0: Ja? En zijn jullie vandaag dan op tijd thuis vanwege het warme weer of dat niet?
3: Nou, ja.
0: Wel een beetje?
3: Ja.
0: En doen jullie dan bijvoorbeeld, want gisteren was het natuurlijk ook al heel warm. Mochten jullie dan bijvoorbeeld extra lang buiten spelen of iets met water doen? Of hoe zorgt de juf of meester dat het een beetje koel is in de klas?
3: Met water spelen buiten.
0: Kijk, en wat gebruikt u dan? Waterballonnetjes, waterpistolen, zwembad?
3: Waterpistolen mochten we meenemen.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, dat is wel handig, hè? Iedereen heeft er natuurlijk vast wel eentje thuis. En wat denk je, mag dat vandaag weer?
3: Ja.
0: Oh, dat zou toch leuk zijn. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Zeg maar, Hanna, ik bel natuurlijk niet voor de waterpistolen. Nee, ik bel voor iets anders, namelijk voor de prijsvraag. Want er ligt hier een heel leuk vakantieboek van Bobo in de studio. En die zouden we graag aan jou willen geven, Hanna. Maar dan moeten we natuurlijk wel eerst eventjes de prijsvraag nog controleren. Of jij wel het goede antwoord weet. Dus Hanna, let op. Ik ga de vraag stellen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? Komt-ie, hè? De vraag is, uit welk land komen de koala's? Is het antwoord A, uit Australië, B, uit Spanje of C, uit Engeland? Hanna, vertel.
3: A.
0: A, hoor ik heel hard. Uit Australië.
1: Ja. Maar dat is helemaal goed.
0: Ja, de winnaarsmuziek is aangegaan. Hanna, je hebt gewonnen! Ben je er blij mee?
3: Ja.
0: Ja, gelukkig maar. Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet zien of jij hartstikke aan het glimlachen bent natuurlijk bij de telefoon. Zeg maar, Hanna, wij gaan ervoor zorgen dat het vakantieboek jouw kant op komt. Gaan we dat gewoon even regelen, dat je daar volgende week lekker in kan gaan kleuren en tekenen en allerlei dingetjes doen. En dan wens ik jou nu alvast heel veel plezier met het waterpistolengevecht op school.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, tot de volgende keer op de radio. Doei! Kijk eens aan, dat was Hanna op Hallo Kids Radio, pas 6 jaar. En die ging er vandoor met dat hele leuke Bobo vakantieboek. Dus als je nou denkt, ja, die had ik ook wel graag willen hebben. Nou, morgen hebben we er nog eentje liggen voor in de studio.

0: Nou, dat is toch leuk, hè, om iemand blij te maken met zo'n vakantieboek.
1: Ja, ik zat al te denken, Arne, dat we moeten eigenlijk even, vooral als het binnenkort weer een keer heel warm is, even denken of we iets kunnen regelen met waterpistolen of zo. Maar ik zal wel eens even kijken wat ik kan regelen voor in de prijzenkast. Maar goed, niet
0: ja,
1: nu.
0: Ja, vind ik een goeie.
1: Ja, nee. Ja.
0: We gaan snel een slinger geven aan de enige echte Kinderen voor Kinderen bingo molen.
1: Ja.
0: En dan weten we zometeen welk liedje we gaan draaien.
1: Ja, want die hebben er zoveel gemaakt. Het is altijd heel moeilijk in een minimum te doen. Dus dit gaat toch altijd een klein beetje sneller. Let op, hij komt in 3, 2, 1. Zo. Oh, balletje. Sorry. Hij vloog eruit. Nummertje 86. Oh nee, wacht. Dat kan niet. Andersom. 68 bedoel ik. Sorry.
0: 68, ja. Nou, even kijken. Dat is natuurlijk... even kijken, 68. Dat is op de lijst. Oh, eigen tempo. Ja, als ik het zo zie, dan denk ik... Ja, ik ken het liedje wel, maar hoe gaat hij ook alweer?
1: Weet ik niet. Kijk, ik kan wel een poging doen om te zingen, maar ik denk dat het beter is als we dat Kinderen voor Kinderen gewoon laten doen. Dus even kijken. Oeh! Ja, ja, ja, ja. Wel lekker zomers dit. Ja!
0: Zeker. Nou, dat is leuk, zeg, voor deze zomerse dag. Kinderen voor Kinderen, alles op jij.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen op deze waarschijnlijk heetste dag ooit. Nou, gisteren was het eigenlijk al de heetste dag ooit. Of de heetste nacht. En nou ja, weet je, als je je een beetje rustig houdt, dan komt het allemaal wel weer goed. Maar vandaag wordt het wel even spannend.
0: Ja, maar inmiddels morgen ook, hè, Arnold. Want ik weet niet of jij inmiddels al op jouw telefoon hebt gekeken. Maar ja, gisteren stond het nog niet aangekondigd. Inmiddels wel. Bij mij staat er dat het morgen in Kaatsheuvel, waar onze studio zit, 39 graden gaat worden. Dus dat is nog warmer dan wat er voor vandaag voorspeld is.
2: Ja, en morgenmiddag moeten wij gewoon de uitzending. Misschien moet ik toch maar even kijken of ik even wat kabeltjes kan leggen naar het balkon. Dat we in ieder geval buiten kunnen zitten.
0: Ja, maar dan zitten we vol in de zon. Dat is ook weer niet heel handig.
2: Oh nee, nou goed.
0: IJsjes in de studio, extra ventilator, dat moet te doen zijn.
2: Goed zo. Ja, het is een mooie dag. Het is 25 juni. Nou ja, je wil zomer, dan krijg je ook zomer.
0: Ja.
2: En ook volgende week wordt het hartstikke lekker weer. Dus ja, er is niks mis mee.
0: Nee, nou ja, kijk, het is volgende week wordt het ietsje kouder dan deze week. Is af en toe ook wel weer fijn, hè, om even af te koelen. Want zo, het is ook warm met slapen. Het was bij ons 29 graden in de slaapkamer. Vannacht.
2: Ja, dat is waar. Nou goed, Oranje speelt vanavond.
0: Ja, vannacht.
2: Nee, vannacht. Ja, vannacht. Ja. Om 1 uur. Dus ja, wat ga je doen? Ga je opblijven? Ga je even naar bed? Ik ben benieuwd of de koning er ook weer bij is. Want de koning is natuurlijk, die heeft nu de smaak te pakken. En die moet wel een beetje op zijn hart letten. Want bij de laatste wedstrijd, ja, je hebt het gehoord, hè?
3: Ja, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing. Want die had ik af en toe wel eens nodig.
0: Ja, ja jongens, dat is een grapje. Er is niks aan de hand met de koning. Hij is gewoon gezond.
2: Ja, ik vind het zo grappig dat hij dus een grapje maakt over links-rechts. Wat hij trouwens op de tribune helemaal heeft meegedaan, hè? Ja. Een liedje van Snolle Wolkers.
0: Ja, daarom. Kijk, onze koning is nog hartstikke populair. Sterker nog, het maakt helemaal niet uit hoe oud je bent. Iedereen die kan het.

0: mega hits die ontstaan ineens. En niemand had ook nog gehoord van Bauza met zijn liedje Magnetic. En ineens hoor je hem overal. En nou ja, als je het mij vraagt, op zich een goed zomerliedje. Past wel bij de temperatuur.
1: Ja, en hij had met gemak op nummer 1 kunnen staan in de hitlijsten. Mm. Waren het niet dat we natuurlijk dat Nederlandse liedje Cheerio hebben. Ja. En die ander van Rutger van Barneveld.
0: Ja, die begint ook het goed te doen. Dus nou goed, de strijd om de zomerhit van het jaar is nog niet gestreden. Sterker nog, de zomervakantie moet eigenlijk nog gaan beginnen. Dus dat weten we eigenlijk pas in september. Maar wat we wel weten is dat er een hele hoop kinderen sterker nu al naar school zijn. Vanwege de tropenroosten. Maar we weten ook dat er een hoop kinderen zijn die wel gewoon om 8:30 naar school moeten. Dus Arnoud, het naar schoolalarm, ja, we moeten het toch laten horen. Gewoon voor de zekerheid.
1: Ja, dat gaan we sowieso doen. En misschien ben je inderdaad al lekker vertrokken. Maar stel voor dat je nog thuis bent, dan is dit wel het moment. Ik ga snel de megafoon aanzetten. Ja. Klik.
2: Even testen.
0: Ja, hij doet het. Ja, goed zo.
2: Hij doet het. Dan zou ik zeggen, veel plezier op school. Waarschijnlijk eerder naar huis. Hou je cool. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Sophie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: lekker.
1: Samson en Marie komen natuurlijk uit Vlaanderen, maar ook daar hebben ze een hele grote zee. Sterker nog, dat is dezelfde zee als waar Nederland aan ligt, de Noordzee. Want België ligt natuurlijk een beetje onder Nederland. En ik denk dat, omdat het daar nu ook hartstikke warm is, dat het vandaag daar ook weer heel erg druk gaat zijn aan het strand. Nou, waar we helaas geen strand hebben is in het Sprookjesbos. Maar ik denk dat daar toch ook wel genoeg verkoeling te vinden is voor alle Sprookjesbosbewoners. Eens even horen of Sprookjesboom daar straks misschien een verhaaltje over heeft.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Er klopt er iemand.
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie.
1: Ik ga wel kijken.
2: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: En niemand te zien? Oh, een brief. Dat is vreemd.
3: Waarde kabouters. Ik, koning chocoladetaart dus, vereer het Sprookjesbos vandaag met een bezoek. En omdat jullie bijzonder lekkere taarten kunnen bakken, wil ik vragen om vanmiddag 4 grote chocoladetaarten klaar te zetten. Ik kom ze hoogst persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
4: Koning chocoladetaart?
1: Nog nooit van gehoord.
3: Ja, die brief ziet er wel echt uit.
4: Van een echte koning.
3: Wat een eer.
4: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het meel. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
5: Prachtig.
3: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
4: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
6: Koning chocoladetaart. Aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
4: Jawel, verachtbare, verdachte...
3: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
6: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
4: Koning, mag ik u iets vragen?
6: Vragen staat vrij, zeg ik altijd maar.
4: Waarom heeft u zo'n grote nep of niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
6: Nepbaard? Hoe durf je? Oh, dat is juist heel koninklijk. Oh, maar dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. Ik moest er maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
4: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
3: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
4: Kom snel mee. We achtervolgen hem.

0: Zo, 4 chocoladetaart. 4! Oh, wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Wat hoor ik?
1: Ik ben het boze bosgeest.
0: Laat me niet lachen, hè? Je zult wel een pratend konijntje zijn of zo.
1: Bekomen als je de boel bedriegt.
0: Dat doe ik gelukkig nooit.
1: Alweer een leugen.
2: Bekomen bijvoorbeeld als je zegt dat je
1: een koning bent.
2: Of als je taart eet die niet voor
1: jou is.
0: Het is hier niet pluis. Wegwezen! Wat gebeurt er allemaal?
2: Wat komt
1: ervan als je die lieve kabouters bedriegt? Lelijk
2: kabouter, je hebt ze
1: bestolen, oplichter.
2: Koning chocoladetaart.
1: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning chocoladebaard.
3: Ja, lieve kinderen. Wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent, zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou? En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: weer hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ergens in Drenthe.

0: Je hoorde net een liedje van Miles Smith samen met Niall Horan. En dat is toevallig ook een keer een superhit geweest. Weliswaar al een tijdje geleden. Maar dat maakt niet uit, want dan kan je ze nog steeds laten horen op de radio. En die superhit, die is toch eigenlijk wel extra belangrijk om als artiest een keertje te krijgen bij Hallo Kids Radio. Want dat betekent dat we jouw liedje extra vaak gaan draaien. Dus als je nou toevallig zit te luisteren en denkt, oh, maar ik heb nog wel een hele leuke tip, een liedje waarvan je zegt dat moet de superhit worden van volgende week. Nou, dan mag je dat altijd insturen via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Maar ja, de superhit van deze week was natuurlijk al bepaald, want het was een hartstikke mooi weer. Kinderen voor Kinderen kwam met een nieuw liedje over water. Natuurlijk moet dat dan de superhit worden. Als een vis in het
1: water, lekker bommetjes maken. Als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

S'morgens stap ik fris uit bed, begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt, zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine, springen op de trampoline.

0: feestje bouwen, dat kunnen ze zeker. De Party Crew op Hallo Kids Radio.
1: Nou, het zit er bijna op, de uitzending van deze ochtendshow, 25 juni. Zometeen, na dit programma heb je het peuteruurtje. En dat is natuurlijk wel handig, daar hebben we goed over nagedacht. Want iedereen die zeg maar een beetje Hallo Kids Radio leuk kan vinden, die zit normaal gesproken op school. Ja, misschien vandaag, misschien niet helemaal. Maar wie kunnen er wel gewoon luisteren op dit tijdstip vanaf 9 uur? Dat is iedereen op bijvoorbeeld de peutergymzaal, peuterspeelzaal.
0: Ja, bij de opvang, hè?
1: Of bij de opvang. Dus het peutertje voor de wat kleinere luisteraars tussen 9 en 10. Met de hele leuke liedjes. Daarna de muziekmix die je van ons gewend bent. En natuurlijk ook verhaaltjes van Sprookjesboom en Woezel en Pip.
0: Ja.
1: En vanmiddag hebben we iets met Studio 100, hè?
0: Ja, ik wou het net zeggen, hoor. De wereld van Studio 100, elke dag op de radio van 3 tot 4. En goed om te weten, daar zijn af en toe ook prijzen in te winnen. Meer zeg ik niet.
1: Ja. Goed zo. Morgenochtend, een nieuwe ochtendshow. Dan ben ik er even alleen. Ik ga zorgen dat ik de prijsvraag extra vroeg doe in verband met het tropenrooster.
0: Ja.
1: En morgenmiddag dan hebben we een hele hete zomerse uitzending. Ja. Tijdens de heetste middag van het jaar ooit gemeten. Ja, ik ook.
0: Nou goed, dat allemaal morgen. Voor nu heel veel plezier vandaag. En wie weet tot

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
5: Haha!

0: je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Lekker. Pasta schoka. Heel goed. En een beetje honing. Lekker.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: het begin.
1: Hey, hoi, Saartje.
2: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje, ik ben trots op jou.
2: Joepie.

0: Kidsradio is de beste radio ooit.
1: Weet jij al hoe Itsy Bitsy Spinnetje haar pootjes beweegt? Kijk goed en doe haar gewoon maar na.

0: een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
3: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
3: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
7: Haha.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, hey, wat doe jij daar?
2: Ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, ze gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan plukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
2: Oeh, daar heb je er al.
3: In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel.
3: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet, hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
3: Want in het bos zijn wilde dieren. In het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlanderswolf?
4: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
4: Het is de vaak hier met zijn wonderlamp. Als je daarover wrijft, mag je 3 wensen doen.
5: Geluk, dat kan ik je niet geven. Dat moet je vinden in het leven.
4: Wat zegt hij nou?
1: We moeten het geluk vinden.
4: Maar dat zit toch in die lamp?
1: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
2: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
1: Ja.
2: Maar dat is toch stelen?
1: Dat is bijna hetzelfde.
2: Oh?
1: Als je steelt, dan vind je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
2: Ja.
1: Kom mee.
0: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
2: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
1: Een web vol kriebelende kruispinnetjes.
2: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
1: Nee.
2: Hé, hier die lamp.
1: Nee, afblijven.
2: Van mij. Ik heb hem gespoelen.
1: Ik heb het bedacht. Geef hier.
2: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
1: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
2: Ja! Hier worden wij niet zo gelukkig van.
1: Hoog, hè?
4: Hoeveel wensen hebben we nog?
1: 1.
6: Wij willen naar beneden!
4: Goed dat we nog 1 wens hadden.
1: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
4: Nee.
1: Schermen!
4: Wegwezen!
1: Wacht op mij!
0: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: call me up.
1: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes, Elise.

0: Woezel en Pip. Het is een nieuwe dag in de tovertuin. En Woezel voelt zich blij. Hij heeft zin om al zijn vriendjes te vertellen hoe lief hij ze vindt.
1: Hallo zonnetje. Goedemorgen vlindertje. Wat een fijne dag. Hallo tante Perenboom. Ik vind jou zo lief. Ik wou dat ik een peertje was. Dan kon ik de hele dag bij jou zijn. Hallo zingende tulpjes. Oh, ik vind jullie zo lief. Ik wou dat ik een liedje was. Dan kunnen jullie mij de hele dag zingen. La la la la la.
2: Hallo, Woezel.
1: Hey Pip, kom snel kijken. Zie je die wolk daar, Pip? Die lijkt een beetje op dat gekke hondje van tante Appeltak. En die daar, die ziet eruit als de wijze varen als hij 's ochtends wakker wordt.
2: ja, Woezel. Ik wil je eigenlijk iets zeggen. Ja, nou, het is met niemand zo leuk spelen als met jou.
3: Ik kan altijd zo lekker in je staart bijten en zo.
2: Ik vind je lief. Ik vind jou de allerleukste.
1: Huh?
2: Je kan zo leuk blaffen en je hebt van die grappige grote oren. En ja, je ruikt zo lekker naar sloot. Woezel, er is niemand die zo lekker naar sloot ruikt als jij. Mwah. Vind je mij ook lief?
1: Huh?
2: Wat is er met je? Je bent helemaal rood, Woezel.
1: Nou, ik moet weg, Pip.
2: Woezel. Hey, Woezel. Waarom heb je je nou verstopt? Wil je niet met me spelen?
1: Nou, ik kan niet. Ik moet hier Perel oprapen van tante.
2: Zal ik je dan even helpen?
1: Nee, beter van niet.
4: Oh. Oh, Woezeltje, moet dat nou zo? Pip is toch je beste vriendje?
1: Oh, Pip. Pip, sorry. Ik bedoelde het niet zo, hoor. Echt niet.
2: Je vindt me niet leuk.
3: Wilbur! Je zegt tegen iedereen in de tovertuin dat je ze lief vindt. Behalve tegen mij.
1: Ik vind je hartstikke leuk. Ik vind jou de leukste van de tovertuin. En van de hele wereld. Jij bent mijn beste vriendinnetje. Mwah. Wat is dat nou? Nou heb jij een rood hoofd.
2: Oh, dat had jij eerst ook.
1: Misschien komt het omdat we elkaar de allerleukste vinden.
2: Ja, Woezel. Mwah. Vriendjes?
1: Ja, beste vriendjes.
0: Wat een fijne dag in de tovertuin. Woezel en Pip, tante Perenboom, de wijze varen en de zingende tulpjes. Iedereen is blij.
5: Meer muziek, minder schermtijd.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja,
2: een feestje.
1: Jongens, meisjes.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hallo, wij zijn
3: Leonie
2: en Marit.
4: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hoi, ik ben Soraya. Doei!
1: Als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja.
5: Ja, is goed hoor.
6: Hé, wat is dat? Oh, ring.
5: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie. Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
6: Maar hij ligt gewoon hier.
7: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
8: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
7: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
8: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
7: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
8: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
7: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
6: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
7: Oh nee?
6: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
7: Ah ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
6: Ja, meneer.
8: Daar zal je hem hebben.
6: Pardon, mag ik er even langs?
8: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
6: Ja, maar...
8: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
6: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
8: Dat is ook precies de bedoeling.
6: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
8: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
6: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
6: Vooruit, als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die er tegen de muur aan staat.
1: Wat?
6: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
6: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
6: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
6: Dat zal ik u vertellen.
8: Waar blijft die nou?
7: Daar heb je hem.
8: Ah, wat heeft hij bij zich?
7: Niks.
8: Niks?
6: Hallo.
8: Waar is je beloning?
6: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
7: Amai. Op bezoek bij de prinses.
6: Tot ziens.
8: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
7: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
7: Als je nog eens wat weet...
8: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

0: wassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Nostalgie.
1: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
1: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
2: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
1: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
3: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
4: Yes!
3: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
5: 3, 2, 1...
6: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
3: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geertjes gebleven?
1: Geertjes. Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: praten erover zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek.
1: Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geef niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Davy, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
3: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnold en Mayoni.
0: Elke

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Ik ben Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
0: Doe dat dan nu meteen
1: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: Hippahoi piraatjes, ik ben Piet Piraat en je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Marten.
3: Ik ben Julia.
4: En wij zijn K3. Je hoort ons elke middag.

0: Hey Blob, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Blopper de Blob, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Wij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: het water.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Evie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Als ik

0: mijn jassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1.
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: oma. Oh.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hans en Grietje.
1: In een heel groot bos woonde eens een arme houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. De jongen heette Hans en het meisje heette Grietje. Er was niet elke dag genoeg eten voor hen allemaal. En al helemaal geen snoep. En zeker niet toen alles maar duurder en duurder werd.
2: Vrouw, we moeten iets verzinnen. Ik kan het niet aanzien, die magere gezichtjes van die kinderen.
3: Ik heb wel een idee, maar het is niet zo leuk. We brengen ze morgen naar het bos. We geven ze een flink stuk brood mee waarmee ze kunnen doen tot de avond. Ik weet zeker dat ze door mensen gevonden worden die dan medelijden krijgen en goed voor onze kinderen zullen zorgen. En anders is er in het bos meer eten te vinden dan hier in dit huis.
2: Wat is dat nou voor een belachelijk idee? Dat doe je je eigen kinderen toch niet aan?
3: Nou, weet jij dan hoe we aan eten komen?
2: Ach!
3: Wil je liever dat ze verhongeren?
2: Nee, natuurlijk niet!
1: Maar de man kon kletsen wat hij wilde. Het gebeurde toch zoals moeder het zei. De vrouw van de houthakker was niet de echte moeder van Hans en Grietje en hield niet zo van kinderen.
4: Hoorde je wat mama zei?
5: Hè? Wat? Oh, ik sliep al bijna.
4: Papa brengt ons morgen naar het bos en laat ons daar dan alleen achter. Dat kan toch niet? Daar komt niks van in. Ik ga wat bedenken om de weg terug te vinden. We strooien steentjes uit de tuin. Als ze slapen, ga ik stiekem naar buiten om de steentjes te halen uit de tuin. Die laat ik dan morgen hier en daar vallen en dan lopen we gewoon weer terug.
5: Ik heb zo'n erge honger, maar ik ga toch proberen te slapen. Goedemorgen, kinderen. Opstaan. Jullie gaan vandaag met papa mee hout sprokkelen. Hoppatee, eruit.
4: Psst, Grietje. Als jij nou voor mij loopt, laat ik telkens een steentje vallen.
5: Oké.
2: Zo, kinderen. We zijn nu midden in het bos, dus begin maar met hout sprokkelen. Ik kom straks kijken of jullie genoeg hebben.
1: Na een poos lag er een hele berg takken en gingen Hans en Grietje zitten wachten tot hun vader terugkwam. Maar uren later was hij er nog steeds niet.
4: Ik heb honger. Ik eet mijn brood vast op. Jij?
5: Ja. Sorry, maar ik heb het stiekem al opgegeten.
4: Oh, sufferd. Dat was niet slim van je. Kom, dan lopen we weer terug naar huis met het hout. Volg mij maar, ik zie waar de steentjes liggen.
1: Laat, heel laat kwamen ze bij hun huisje aan. Het was al donker buiten.
5: Hé? Maar waar waren jullie nou? We waren doodongerust. Nou, schiet op. Ga nu maar naar je kamer.
2: Net goed, vrouw. Ik vond het toch al een slecht plan. Ik ben blij dat ze terug zijn.
3: Er is anders niks veranderd. Want we hebben nog steeds geen eten. Dus jij gaat gewoon morgen nog een keer. Maar doe dan eens een keertje iets goed. Breng ze verder het bos in.
4: Psst, Grietje. Morgen weer hetzelfde verhaal.
5: Sst. Ik ben moe.

0: De volgende dag ging het precies zoals de vorige dag. Ook die avond kwamen Hans en Grietje weer naar huis. Moeder had het plan inmiddels opgegeven. Voorlopig. De dagen daarop was alles eigenlijk weer zoals altijd. Vader ging hout hakken, moeder gaf Hans en Grietje de opdracht om de was te doen en er was geen eten. Laat staan snoep. Tot op een middag.
1: Jongens, kom, we gaan nog even naar het bos. Kijken of we paddenstoelen en bessen kunnen vinden voor het eten vanavond.
2: Grietje, wat nu? Ik heb geen tijd meer om steentjes te pakken. Bedenk iets, snel.
1: Help! Ik heb geen idee, alleen... Dan... Het stuk brood. Het stuk brood. We verkruimelen het stuk brood en laten de kruimels achter ons vallen.
0: Dat had ook best gekund als vogels en muisjes geen broodkruimels aten. Maar dat doen ze dus wel. En daarom konden Hans en Grietje die avond niet meer terug naar huis. Ze zochten in het mos en tussen de blaadjes, maar ze vonden geen kruimeltjes. Zonder dat ze er erg in hadden, liepen ze dieper en dieper het bos in. Grietje was doodmoe en huilde aan één stuk door.
1: Ik mis papa en mama zo. Het kan me niet eens meer schelen dat ik honger heb, als ik maar weer eens naar huis zou mogen.
2: Ik zou er alles voor over hebben om weer terug te kunnen. Kijk, daar! Licht! Het is een klein huisje. Gelukkig, alles beter dan een nacht in het koude bos. Kom Grietje, we gaan erheen.
1: Oh, kijk nou Hans, het huisje is gemaakt van koek en snoep. Oh, wat lekker en wat mooi. Kijk, de muren zijn gemaakt van koek en de deurbel is een lolly. Alles is van marsepein gemaakt en overal waar ik kijk zie ik spekjes en droppen zuurtjes. Oh, hè? De dakpannen zijn pannenkoeken.
2: Lekker. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel lekkers op. Hier, proef eens een stuk van het raampje. Dat is van suiker. Geweldig, een limonadefontein. Ik had net een reuze dorst.
0: Even waren ze alle ellende en zelfs hun vader en moeder vergeten. Maar toen nam Grietje een hap van de deurlollybel. Of deurbellolly, zoals je wilt. Er klonk in het stille huisje een harde bel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
0: Aan de deur verscheen een oud, rimpelig vrouwtje met een brilletje op haar neus. Hans en Grietje schrokken zich een hoedje en wisten niet of ze moesten rennen of uitleggen aan de vrouw dat ze al dagen niet gegeten hadden.
3: Zo, lieve kinderen, oh, wie heeft jullie hier gebracht? Kom toch binnen, daar is het zo lekker warm. Oh, en ik heb twee heerlijke zachte bedjes voor jullie klaarstaan. Oh, jullie zullen wel moe zijn, arme schatten.

0: Je begrijpt dat de heks niet zo lief was in het echt. Ja, zo gaat het nou eenmaal niet in sprookjes. Ze hield eigenlijk helemaal niet van kinderen, want die snoepte alleen maar van haar huis en verder deden ze niets. Maar ze lustte wel graag kindjes, voor het middageten of 's avonds voor het slapen gaan. Natuurlijk wisten Hans en Grietje dat toen nog niet en dus gingen ze mee naar binnen. Even later lagen ze heerlijk te slapen in de zachte bedjes. Helaas zou er de volgende ochtend veel veranderd zijn.
1: Ho, dat wordt lekker smullen. Eerst maar eens even dat magere jochie in het hok in de tuin zetten. En lekker vetpesten. Hé, lui meid, ga jij eens even snel water halen. Ik heb je broer vastgezet in het hok waar hij thuis hoort. Daar mest ik hem lekker vet, totdat ik hem kan opeten. Oh ja, en zoek mijn bril, hè. Zonder bril ben ik nergens. Zo blind als een mol.
0: In de dagen die volgden kreeg Hans heerlijk eten. Maar Grietje kreeg alleen maar botjes en schilletjes. Elke morgen als Grietje water ging halen, kletste ze even met haar broer. De bril van de heks had ze gevonden, maar stiekem in haar jurk gestopt. En elke morgen liep de heks naar het hok om te voelen of Hans al dik genoeg was om op te eten. Hans stak dan een takje door de tralies. En omdat de heks nog steeds haar bril niet had, dacht ze dat hij nog steeds mager was. Tot ze er op een dag helemaal genoeg van had.
1: Kan me helemaal niks schelen dat je broer nog zo mager is als een lat. Morgen, ik zeg je, morgen ga ik hem opeten. Maar eerst ga ik nog maar eens even een lekkere taart bakken, hè? Als een beetje extra dik maken voor je broer. Nou, vooruit, Kreng. Steek die oven eens aan. Nou, vooruit, kom op, steek die oven eens aan.
0: Grietjes tranen met tuiten konden niets aan haar plan veranderen. Snel liep ze naar Hans om het slechte nieuws te vertellen. Daarna liep Grietje naar de oven en keek angstig in het grote zwarte gat.
1: Vooruit nou, snel een beetje. Steek die oven aan. Ja, dat gaat toch niet vanzelf? Daar moet je een zwavelstokje bij houden, domwicht.
2: Maar hoe werkt dat dan? Ik kan er toch niet inkruipen? Dat gat is veel te klein en hoe moet dat met zo'n zwavelstokje?
1: Oh, ga toch eens opzij, tuttenbel. Ik moet ook alles voordoen. Nou, kijk goed wat ik doe. Kijk, zo doe je dat.
0: Grietje had vliegensvlug een plannetje bedacht en liet de heks zelf in de oven kruipen. Snel gaf ze de heks een duw en gooide ze het deurtje dicht. En daar zat dan de heks. Ze kon er niet meer uit.
1: Oeh, jij bent nog dommer dan dom. Doe die deur open. Oh nee, oh nee. Oh. Heet, heet.
2: Hans, we zijn gered. Kom er maar uit. We gaan terug naar huis.
0: Hans en Grietje namen al het snoepgoed wat ze konden dragen mee naar huis. Van het huisje was niet veel meer over. En onder het bed van de heks vonden ze ook nog een zak vol met goud, parels en edelstenen. En ook die propten ze in hun zakken, zoveel ze konden.
3: En nu naar huis.
2: Maar hoe? We weten de weg niet.
0: En daar kwamen ineens in een grote zwerm honderden vogeltjes uit het bos, kwetterend en tjilpend, alsof ze wilden zeggen: wij hebben toen jullie broodkruimeltjes opgegeten, maar nu zullen we het goed maken. Wat een gezelschap. Koolmezen, mussen, vinken, roodborstjes, alles fladderde door elkaar. En als een grote, bontgekleurde wolk vlogen ze voor de kinderen uit om hun de weg te wijzen. Na een paar uur lopen begonnen Hans en Grietje de bomen en struiken weer te herkennen. En ja hoor.
3: Ja, daar is ons huis!
0: Hans nam Grietje bij de hand en rende naar hun huis. De houthakker huilde tranen van geluk. Hij had geen rustig moment meer gekend sinds hij zijn kinderen in het bos had achtergelaten. Dag en nacht had hij op een stoel bij het raam gezeten, verdrietig en beschaamd. Zijn vrouw had haar spullen gepakt en was kwaad weggelopen omdat hij sinds die dag geen woord meer tegen haar gesproken had. Die avond ging iedereen tevreden slapen. Blij dat ze allemaal weer thuis waren. Zo ging het nog vele jaren verder. Honger hadden ze niet meer. Geld hadden ze genoeg. Zeker voor snoep. En wat er ook gebeurde, nooit zou de houthakker zijn kinderen meer alleen in het bos achterlaten.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Moby Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dick, Dikkie Dikkie Dick.
0: Dikkie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: En het is nog van.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
2: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
0: 1, 2, 1, 2, 3.

0: De kleine zeemeermin. Op de bodem van de oceaan stond een sprookjespaleis. Het was gemaakt van koraal in alle kleuren van de regenboog. Het dak was bezet met parels die fonkelden in het licht. En daaromheen lag een schitterende tuin, vol met planten en anemonen in de prachtigste kleuren. Te midden van al dat moois zat een kleine zeemeermin. Ze heette Arinde.
1: Iedereen vindt het hier beneden zo mooi, maar boven het water is alles zoveel mooier. Want daar schijnt de zon. Wat zou ik de wereld boven water graag willen zien?
0: Je zult nog een jaartje moeten wachten, mijn lieve kind.
1: Maar zeemeer, oma.
0: Je kent de wet.
1: Altijd weer die stomme onderwaterwet. Waarom nou toch? Al mijn zusjes zijn al geweest, maar ik moet wachten. Dat is toch logisch? Wij zijn ouder dan jij.
0: De vijf zusjes van de kleine Arinde kwamen net voorbij gezwommen op weg naar het paleis.
2: Oh, het wordt allemaal zo overschat. Op het land krijg je een droge huid en enge rimpels.
3: Precies. Hier beneden zitten we veel beter. Want niets is zo vochtinbrengend als... ja, als vocht.
1: Maar de zon. De zon moet prachtig zijn. En dan die dingen waar de mensen in wonen. En wat ze allemaal kunnen doen wat wij niet kunnen. Zoals met die, je weet wel, dingen die...
0: Benen, lieve kind. Je bedoelt dat mensen benen hebben in plaats van een vissenstaart.
1: Ja, benen!
0: Ja. Nou, volgens mij wordt het tijd om naar binnen te gaan. Ga je mee?
4: De tijd verstreek. En op een mooie dag in mei werd Arinde 16 jaar. Het was groot feest in het onderwaterrijk. Iedereen was blij. Maar niemand was zo blij als Arinde zelf.
1: Joehoe, joepie, het is zover! Vandaag mag ik eindelijk naar boven! Oh.
0: Ah. Ho, ho, ho, ho, ho. Rustig aan, mijn kind.
1: Sorry, zeemeer oma, maar vandaag is het zover. Vandaag mag ik naar boven.
5: Ja, lieverd, maar pas als het donker is, hè, boven water. Want je wilt toch niet dat de hele wereld je ziet? Mensen geloven niet meer in zeemeerminnen.

0: Later die dag, toen het begon te schemeren, zwaaide haar zusjes samen met haar vader, moeder, grootmoeder en de hele hofhouding Arinde uit.
1: Nou, dag zusje! Dag zusje!
2: Doei!
0: Ze zwom zo hard ze kon naar boven.
3: Eindelijk!
0: Ze keek om zich heen en zag in de verte een schip.
3: Wat is dat voor ding?
0: Ze zwom zo snel als ze kon naar het schip toe en zag allemaal mensen op het dek.
4: Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
1: Hoera!
5: Mannen, vandaag vieren we de verjaardag van onze prins en kapitein in de dop.
6: Dankjewel, kapitein. Ja, voordat u het weet, sta ik inderdaad achter het roer.
5: Ja, maar zover is het nog niet.
3: Oh, wat een knappe man. Die zwarte haren en die groene ogen. Wat is hij mooi. En hij is een prins,
0: zwijmelde Arinde. Maar net toen de prins voor de grap aan het roer wilde draaien, begon het te waaien.
6: Waar komt die storm opeens vandaan?
5: Weet ik het. Maar zo'n storm betekent in elk geval weinig goeds.
0: De kapitein duwde de prins opzij en sloeg het roer om. Het schip keerde en de zeilen bolden in de wind. Het begon te regenen. De schemer vervaagde naar duister en aan de lucht verschenen bliksemflitsen. Het schip werd geraakt door de bliksem en met een donderklap brak het in tweeën. Ze dook onder water en zocht naar de prins.
3: Waar is hij nou? Oh, daar!
0: Ze zwom naar hem toe, pakte hem vast en trok hem boven water, zodat hij adem kon halen. Met de prins in haar armen zwom ze naar het goudgele strand.
3: Zo, hier ben je veilig.
0: Voorzichtig veegde ze de haren uit zijn gezicht en neuriede een prachtige melodie.

0: Oh, ik zou er alles voor over hebben om één dag op het land te mogen leven. Om één dag met jou hand in hand te mogen lopen.
1: Maar toen de prins met zijn ogen begon te knipperen, dook ze snel de zee in

0: gingen weken voorbij en de kleine zeemeermin was stil. Zo stil dat iedereen zich zorgen begon te maken. Maar Arinde wilde niemand vertellen wat er aan de hand was. En zelfs als haar zusjes vroegen:
1: Arinde, kom je buiten zwemmen?
0: Had ze daar geen zin in. Het liefst zwom ze alleen. Dan kon ze lekker aan haar prins denken.
2: Zo, zo, zo?
0: Het was de zeeheks.
2: Moet je dat nou zien? Wat een zielig hoopje vis ben jij. Maar deze arme oude zeeheks kan jou wel helpen, hoor. Ik weet precies wat jij wil. Jij wil een mens worden. Met echte, je weet wel, hè?
3: Ja, echte benen.
2: Ah, gelukkig. Je bent je tong nog niet verloren. Nou, aangezien ik recht door zee ben en eerlijk, wil ik wel een poging wagen.
3: Dat zou fantastisch zijn. Dan kan ik naar mijn prins toe.
2: Natuurlijk, ik kon erop wachten. Er is een man in het spel. Maar geen zee gaat mij te hoog, hoor. Ik zal ervoor zorgen dat jij je op het land voelt als als een vis in het water. Maar dan vraag ik wel één klein dingetje van jou.
3: Zegt u het maar. Wat wilt u hebben? Ik wil u alles geven. Mijn lievelingsknuffel.
2: Rustig maar. Alles wat ik van jou wil is iets heel kleins. Iets wat je niet eens zult missen, want je gebruikt hem de laatste tijd nauwelijks. Je stem. En het liefst zingend.
3: Mijn stem? Maar hoe zeg ik dan tegen de prins dat ik van hem hou?
2: Ja, het is dit of het is niks. Oh ja, voor ik het vergeet. Je krijgt 3 dagen de tijd om zijn liefde te winnen. Voor het einde van de 3e dag moet hij zeggen dat hij van je houdt. Zo niet, dan zul je sterven.
3: Kan me allemaal niks schelen. Gaat uw gang. Neem mijn stem maar.
2: Mooi, we hebben een deal. Nou, ga maar zingen.
0: De zeeheks toverde een flesje en met een simpel gebaar ving ze de zingende stem van de zeemeermin.
2: Zo, dat is gepiept. Dat was jouw aandeel, nu mijn aandeel.
0: Onder de staart van Arinde verscheen een kleine draaikolk die groter en groter werd en haar naar binnen zoog. Ze hoorde nog net de gemene lach van de zeeheks voordat haar vissenstaart veranderde in 2 prachtige benen.
2: Oh, had ik je al verteld dat mensen onder water niet kunnen ademen? Sterkte!
0: Zo snel als ze kon, zwom Arinde naar de oppervlakte en daarna naar de kust. Niet veel later kroop ze uitgeput op het kleine strand achter een kasteel.
4: Hé, hey, zie ik het goed? Kruipt daar nou een meisje op het strand? Uit zee? Dat moet niet gekker worden.
0: De prins rende op haar af en hielp haar overeind. Dat ging natuurlijk niet zo soepel, want Arinde had nog nooit op benen gelopen. Ze viel telkens om.
4: Zo, jij hebt echte zeebenen. Kom maar, je bent natuurlijk uitgeput. Hoe heet je?
0: Het bleef stil, want de prinses had geen stem meer.
4: Nou ja, van de schrik waarschijnlijk je stem verloren. Maar dat geeft niks, want je ogen zijn zo blauw als de zee. Die zeggen me genoeg. Kom, dan breng ik je naar mijn kasteel.
0: Ze wende snel aan het leven boven water en aan haar benen. Maar het belangrijkste was dat ze in de buurt kon zijn van haar prins. Hij nam haar overal mee naartoe. En in een mum van tijd waren er 2 dagen om.
4: Jongen, ik heb in tijden niet zo'n lol gehad.
0: Arinde knikte. Ze had willen zeggen dat ze net zo genoot van alles wat ze samen deden. Maar ja, dat ging natuurlijk niet zonder stem.
4: Je bent een van de leukste vriendinnen die ik heb.
0: Verschrikt keek Arinde hem aan. Vriendinnen? En dan ook nog 1 van de leukste? Dat wilde ze helemaal niet. Ze wilde zijn vriendin zijn. Ze was waanzinnig verliefd op hem.
4: Kun je een geheim bewaren?
0: Arinde knikte.
4: Een aantal weken geleden zonk mijn schip in een verschrikkelijke storm. Ik ben de enige die het ongeluk overleefde. Een meisje heeft me toen gered en naar het strand gebracht. Op haar ben ik verliefd geworden. En met haar wil ik trouwen.
0: Wild schudde Arinde met haar hoofd. Hij had het over haar. Maar omdat ze zo stom was geweest om haar stem aan de zeeheks te geven, kon ze hem dat niet vertellen.

0: avond liep ze door de tuin naar het strand. Ze klom op een rots in het water en keek uit over de zee. De 3 dagen waren bijna voorbij. Op dat moment zag Arinde 5 hoofden boven het water uitkomen.
1: Arinde, luister naar ons. We hebben de zeeheks gesproken. Ze heeft ons alles verteld over de prins.
2: En ook dat ze je benen heeft gegeven. Luister, Arinde, misschien kunnen we je helpen.
1: De heks heeft ons deze dolk gegeven. Voor de zon opkomt, moet je dat in het hart van de prins steken. En als een warme bloed dan op je voeten druppelt, dan groeien die weer aan elkaar tot een vissenstaart. En dan word jij weer een zeemeermin. En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
3: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten.
1: En dan kun je weer bij ons onder water komen. En dan kun je 300 jaar leven.
3: Dan kun je weer terug. We missen je zo.
0: Aarzelend nam Arinde de dolk aan van haar zusjes.
4: Succes!
0: Nu moest ze doen wat haar zusjes haar hadden opgedragen. Toen het nacht werd, sloop ze voorzichtig naar de kamer van de prins. Uit haar jurk pakte ze de dolk en hield deze boven zijn hart. Maar ze kon hem niet doden. Daarvoor hield ze te veel van hem. Huilend rende ze naar buiten, terug naar het strand. Ze klom weer op de rots waar ze eerder die avond ook op had gezeten. Ze spreidde haar armen en gooide zichzelf in de golven. Maar ze ging niet dood. Nee, want zeemeerminnen kunnen niet sterven. Ze veranderde in het zuiverste zeeschuim op de toppen van de golvende zee. En soms, als je heel goed luistert, kun je haar nog horen.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman, One Man, Zio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waarover kabouter deed, is beperkt.
1: Denk bij

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Kom Jana, het is zover.
9: Ja, ik heb er zin in.
8: We gaan...

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Oh.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Op

als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.